0: go. Yeba chuti ya Michael, baby. Yeba chu, yeba chu, yeba, yeba chu, yeba chu.
1: Ik hoop dat niet meer de hassen is, dat is zeker.